bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: playing?
1: Zomertijd, barbecue tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen. Gele FM.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach.
1: Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

0: Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse buitenlandminister. Zo'n 60.000 mensen hadden de grens overgestoken tussen Marokko en Ceuta, dat Spaans gebied in Afrika. 57 mensen overleefden dat niet. Migranten hoopten zo daarna de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Verschillende Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
1: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
0: Maandag houden de ambassadeurs van de EU een spoedvergadering. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de zware aardbeving gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
2: Dat je Union gewoon niet te lang eigenlijk, domineert. Ja, alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. Dat hebben we een beetje nagelaten en dan weet als je penalty zijn gehad dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn.
0: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club Brugge de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van de 3 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeven, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeven levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeven en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.
5: Lights, models, guest list. Just do your best, darling.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Zet je meteen de juiste toon. Music van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music van der Heijden. Winkelom 87 in Geel, vlakbij de ring, met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be.
2: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
3: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt. Ook nadat u heeft besteld.
4: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
5: Hé, zo rap. Ja, en je makelaar, quanta costa?
4: Niks gekost, hè. Dat is opgebroekt.
5: Dat meende je niet.
4: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
4: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
7: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Ole...

0: belge.be.
1: Oh là là, c'est très belge.
2: Geel Centrum, das kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, das kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geelcentrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Geel FM.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen. Gele FM.

0: Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen die werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn gisteravond honderden actievoerders samengekomen bij de Marokkaanse ambassade. Dat doen ze na alles wat er in Ceuta gebeurde, dat Spaans gebied in Afrika dat grenst aan Marokko. De afgelopen dagen waren tienduizenden mensen Ceuta binnengedrongen via Marokko. Migranten wilden daarna proberen om de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Maar dat is niet gelukt. De meeste zijn al teruggekeerd. 57 mensen overleefden de chaos niet. Verschillende lidstaten willen strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
1: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen. En te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben. En dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie. Om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
0: Maandag komen de ambassadeurs van de Europese Unie samen voor een spoedoverleg. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de aardbeving daar gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen na alle kritiek op die plannen. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via het sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge, de klassieke opener van het nieuwe seizoen. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
2: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd, met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd. Dus altijd interessant hoe hij daarmee gaat om kunnen. En tegelijkertijd is dat gewoon de toon zetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijk. Hè?
0: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won die al 2 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
1: Deze week op Geel zomert. Sindermijn, stevige rock met karakter. Gevolgd door MJ History, een spectaculaire tribute aan Michael Jackson.
0: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.be. Geel zomert. Tot vrijdag.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
3: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
4: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
5: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationsstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
5: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
6: Geel FM.

0: 1 minuut voor 1 vereniging.
1: 30 jaar feest, 30 jaar sfeer, 30 jaar Laremse dorpsfeesten. Ik ben Maarten van de Landelijke Gilde van Laren. Op zondag 2 augustus vieren wij de 30ste editie van de gezelligste dorpsfeesten van de Kempen. Kom smullen van heerlijke steak of idee. Geniet van een vers gezette barista koffie, een frisse cocktail en een verrukkelijk ijsje. Een fantastische dag voor jong en oud. En het podium, dat staat boordevol topartiesten. Met Laura Lin, Johan Vogelers, Joey Max Acoustic, Contraire, Jeremy Vrielink en de Laremse Eventband. En de sfeer? Die zit de hele dag goed, dankzij The Excellent, onze energieke Master of Ceremony. Muziek, gezelligheid, lekker eten en plezier voor het hele gezin. Dus kom zondag 2 augustus naar de Laremse Dorpsfeesten, want daar wil je gewoon bij zijn. Alle info vind je op laremsedorpsfeesten.be.
2: GLFM geeft 1 minuut zendtijd om jouw activiteit aan te kondigen. 1 minuut voor 1 vereniging.

0: terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobby Aanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobby Aanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2.

regenweer gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan! Herentals fietst en feest. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag topwielrennen met het spectaculaire natourcriterium met onder meer Jasper Philipsen. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer met optredens van onder meer de Romeo's en...

0: afspraak op de Grote Markt in Herentals. Voor meer informatie kijk op hff.be. Herentals fietst en feest. Met medewerking van Omroep Nederland.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
2: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: eens opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VAB.
1: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden richting Mediterranee, de autoroute du Soleil rond Parijs, maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Gotthardtunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
0: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, met plaats voor 11.000 mensen. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen hij werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen, na alle kritiek. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Een bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen, de traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen. Union haalde het van landskampioen Club Brugge na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
2: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd, met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd. Dus altijd interessant hoe hij daarmee gaat om kunnen. Maar tegelijkertijd is dat gewoon de toon zetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijk. Hè?
0: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van die 3 keer. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment. Psst,
1: hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Très Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag pak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Très Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trèsbelge.be.
2: Oeh la la, c'est très belge.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.
6: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
7: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
8: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
7: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
9: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee.

klinkt als Fiets ten Feest. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag topwielrennen met het spectaculaire natourcriterium met onder meer Jasper Philipsen. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer met optredens van onder meer de Romeo's en Bar.

0: afspraak op de Grote Martin Herentals. Voor meer informatie kijk op hff.be. Herentals fietst en feest. Met medewerking van Omroep Nederland.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
2: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Pafuto in Balen. Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Met dank aan Superjump en Geel FM.
5: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
0: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
6: Deze week op Geel zomert. Sinderman, stevige rock met karakter. Gevolgd door MJ History, een spectaculaire tribute aan Michael Jackson.
0: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.be. Geel zomert. Tot vrijdag

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: In Geel loopt de zomervakantie met de speelfabriek, sportkampen en de bengelbende. Kinderen kregen deze zomer een persoonlijke badge die verplicht is bij aankomst en vertrek. Ouders zonder badge kunnen die aanvragen en ophalen. Voor nasopvang is er Bengelbende Fikvak in Sint-Timpna. Kinderen moeten voor 16:30 opgehaald worden of vooraf ingeschreven zijn. In Ole nadert de verhuis naar het nieuwe gemeentehuis. Vanaf 3 augustus verhuist ook de bibliotheek met ongeveer 40.000 boeken en materialen. Daarom is de BIP gesloten tot en met 13 september. Vanaf 14 september opent de nieuwe BIP in De Meent. De uitleenpost in Ole Centrum blijft tijdens de verhuis beperkt open. Op 13 september is de feestelijke opening van het gemeentehuis. Het belevingscentrum Tableau in Dessel won de Nuclear Science Communication Award. De prijs looft projecten die moeilijke nucleaire thema's duidelijk en toegankelijk maken voor een breed publiek. Tableau, een initiatief van NIRAS en lokale partners uit Dessel en Mol, schenkt het prijzengeld aan het project Girls Leading in Science om jongeren warm te maken voor wetenschap en technologie. Door de huidige weeromstandigheden groeit het groen en ook onkruid op de begraafplaatsen van Laakdal sneller dan normaal. De Groendienst van Laakdal volgt een vaste onderhoudscyclus met 2 wekelijkse maaibeurten en regelmatige onkruidbestrijding. Omdat er geen chemische middelen worden gebruikt, kan tijdelijk een achterstand ontstaan. De stad vraagt begrip en wijst erop dat nabestaanden instaan voor concessiegraven. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Goedemorgen allemaal en welkom bij Sunrise Sessions. De radioshow die jullie hier op Reggegeel wakker schudt met muziek, goede vibes en een flinke dosis bad behavior. Wie zijn wij? Ik ben Lieselot.
1: Ik ben Handelore.
0: Jullie hoofdgerechten voor deze ochtendsessie. Twee reggegeel liefhebbers die niets liever doen dan jullie te bedienen met de juiste tunes en fijne informatie. En onze missie is heel simpel. Iedereen hier op het trein met een glimlach de dag laten starten. We brengen je dus het laatste nieuws van het festival. We blikken terug op wat we hebben gezien en zorgen met volle goesting dat de dag het beste start. We wekken je alvast met A Lot of Love met The Fugees en Toots and the Maytals.

0: Nogmaals, goedemorgen, buenos dias, good morning. Dus Lieselot en Hannelore hier. En dat geeft samen de Sunrise Sessions. Live radio van op de ontbijtzone van Reggae Geel. Wij mogen opnieuw wakker worden met jullie, nog tot 12 uur. En iedereen is hier welkom. Je hebt dus geen ticket nodig om naar onze live show te komen kijken. Dus, alle Geel FM-luisteraars die nog vanuit de zetel aan het luisteren zijn, kom daaruit. Spring op je stalen ros, fiets naar hier, kom naar de Malose Waver, want je zou dat hier echt met je eigen ogen moeten zien. Lieselot, wat zijn uw ogen?
1: Mijn ogen zien heel veel dingen. We hebben hier heel gezellige ontbijttafeltjes staan. We hebben een tap die al open is met zowel koffie, pintjes. Alles wat je nodig hebt om eigenlijk de ochtend heel goed te starten.
0: En al deze mooie mensen maken kans om straks op het einde van onze show coole Reggae Geel gadgets te winnen. Gisteren won, ik weet niet meer hoe dat ze noemt, maar ze won de wedstrijd met een indrukwekkende paringsdans. We hebben daarna de gazon nogal moeten dweilen. Maar ik denk dat je een dans makkelijk overtroffen kan worden. Wat nog in onze show? Onze favoriete muziek, straffe verhalen van op de wei, tips voor wat je niet mag missen, een interview met twee heel bijzondere mensen en al onze beschaamdelijke verhalen van de eerste twee festivaldagen. Lieselot, waar kijkt jij het hardste naar uit vandaag?
1: Ja, op een festival kijk ik wel uit naar het eten en het drinken. Hè? En daarnaast kijk ik ook wel uit naar enkele artiesten, zowel in de Dub Forest, in de Bounce, in de Side Dish, op de Yaga en op de Gold Stage. Er is weer een fantastisch programma voorzien vandaag, dus twijfel zeker niet om je ticketje nog te kopen.
0: Wij mogen ook merchandise weggeven van toerist Lem C. Die staat straks op de Gold Stage. We beginnen met een prachtig nummer van All For... Van wat was dat? All For One noemt dat. Die straks op de Gold Stage staan. Wat was dat? Wat is dat? Wel, dat is een ijzersterke liveband die Engelstalige reggae en Antwerpse hiphop weet te combineren. Luister nu even mee. Straks om 13:30 al op de festivalweide. Ze staan heel vroeg geprogrammeerd. Maar wij zijn mensen die vroeg pieken, hè, Lieselot?
1: Vroeg pieken, laat pieken. We hebben alles.
0: Hier, wat was dat?

0: hè? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap. Ja, en je makelaar, Quanta Costa?
1: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
2: Dat meen je niet.
1: Ja, die mooie SP, die vonden rap naar kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
5: Bel 014 58 82 82
4: of surf naar gelfm.be voor meer info.
5: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
6: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan! Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationsstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Zin in straffe cinema in de Kempen. Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
2: Geel FM.

0: spijt van. Alhoewel dat ik Awakush niet gezien heb. Die heb ik gemist. Maar achteraf heb ik wel eventjes kunnen babbelen met die dames. Super sympathieke vrouwen. Ook van Marije Geel, waren in de jaren 90 al hier geweest. En dan dacht ik, jammer dat ik dat niet gezien heb. Maar, en jij, Lieselot, hoe was het voor u gisteren?
1: Ja, ik heb dik gefeest op Landerloop gisteren. Het was echt een
0: mega
1: top
0: goed
1: optreden. On the front stage, nog een beter zicht dan de rest. Maar ja, dat is het voordeel van bij de Sunrise Sessions te zitten, denk ik dan. Ja, en waar heb ik spijt van? Dat ik geen mayonaise bij mijn kaaskroket had gisteren. Maar dat maak ik dan vandaag wel weer goed.
2: Reclame. Dorst? Natuurlijk heb je dorst. Het is Reggie Geel.
3: De rumbar staat klaar met de beste rummetjes van het land. Wij zijn te vinden op het hoofdterrein naast de mainstage.
2: Wij schenken onze eigen heerlijke Reggie Geel rum.
3: Want als je een eigen festival hebt, maak je gewoon je eigen rum.
2: Alleen, wij toch.
3: See you there!
4: Nog een reclame?
3: Heb jij ook last van postfestival verdriet?
5: Ja, plots geen live muziek meer. Niemand die One Love tegen me roept.
3: Wel, wij kunnen het festival niet langer maken.
2: Maar we kunnen je wel een hoodie verkopen.
3: Of een t-shirt, coole sokken, stickers, totebags.
2: Om de heimwee naar Reggie Geel wat langer uit te stellen. Reggie Geel merchandise.
3: Take the vibe home.
2: Take the vibe home.

0: Goedemorgen allemaal. Nog steeds live op Reggae Geel. Dit waren de Marlies. We zijn ondertussen op dag 3 beland. We hebben nog altijd het mooie zonnetje bij. En wij zijn nog maar half overeind. Maar aan het publiek te zien is er nog wel tijd en ruimte voor een volledige festivaldag te beleven. Eerst nog even terugblikken naar gisteren. Want vrijdag was zonder twijfel een dag om niet te vergeten. Hannelore, wat sprong er voor jou uit?
1: Ja, je hebt het al gezegd, Lonter Loop. Ik vond die echt mega goed. Dat was een uur pure energie. Beats, licht, die hadden een show bij. Ik vond dat echt af. Ik hoop dat die volgend jaar gewoon terugkomen. Eigenlijk heb ik na Queen Omega, ben ik gewoon daar gebleven, blijven hangen. Queen Omega, dan naar de Bounce, dan was Beanie Man terug naar de Bounce. Ik had geen tijd om naar het wc te gaan.
0: Ik ben ook nog naar de Dub Forest geweest. Ja, ik ben daardoor nog veel later gaan slapen. Daar was het ook echt mega veel energie, keigoeie bassen, heel veel volk, echt prachtige sfeer. En alle andere podia, ik hoop dat de mensen heel veel hebben kunnen genieten. En dan op naar vandaag, want er staat weer een dijk van een programma klaar over alle podia heen. Op de Gold Stage, wat was dat? Torist Lemcy, Petto Ranking, Christopher Martin en Up the Bounce, Uphill Sound en Noah Power. Hopelijk zijn de dansbeentjes nog warm, want in de Dub Forest gaan we losgaan met Blackbird Sound, Kingstep Sound en de King of Kings, King Earthquake. Bij Yaga Yaga vieren we met Chromantis 20-jarige bestaan en 30 Years Bang Production. En zij hebben ook nog wel hele zalige gasten bij. En dan hebben we nog heel veel andere dingen op de side dish. We hebben Tarmac, RTBF-sessie en Sugar Charlie als kers op de taart. Ook qua side entertainment, Bangarang Sound, Flipster, Human Grijper, Project Klank. Ja, ik zeg het, we kunnen gewoon blijven praten over wat we hier op Reggae Geel allemaal kunnen beleven.
1: Het wordt goed.
0: Zeker. En hou zeker jullie oren open, want dadelijk om 11:45 hebben we weer een spetterende wedstrijd klaar. Blijf dus in de buurt van de radio, want er valt weer iets heel veel moois te winnen. Tot zo en maak er alvast een stralende zaterdag van.

جيرتي دبري عريس احصائيات اغلب الازواج بتنام شعنا في الفراش

0: Vereniging.
1: 30 jaar feest, 30 jaar sfeer, 30 jaar Laremse dorpsfeesten. Ik ben Maarten van de Landelijke Gilde van Laren. Op zondag 2 augustus vieren wij de 30ste editie van de gezelligste dorpsfeesten van de Kempen. Kom smullen van heerlijke steak of idee. Geniet van een vers gezette barista koffie, een frisse cocktail en een verrukkelijk ijsje. Een fantastische dag voor jong en oud. En het podium, dat staat boordevol topartiesten. Met Laura Lin, Johan Vogelers, Joey Max Acoustic, Contraire, Jeremy Vrielink en de Laremse Eventband. En de sfeer, die zit de hele dag goed, dankzij The Excellent, onze energieke Master of Ceremony. Muziek, gezelligheid, lekker eten en plezier voor het hele gezin. Dus, kom zondag 2 augustus naar de Laremse Dorpsfeesten, want daar wil je gewoon bij zijn. Alle info vind je op laremsedorpsfeesten.be.
2: GLFM geeft 1 minuut zendtijd om jouw activiteit aan te kondigen. 1 minuut voor één vereniging.
3: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
4: Maar wie zijn er?
3: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
4: Maar
3: wacht, ik weet iets.
5: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
3: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
4: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
3: Hè?
2: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
6: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, de Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
7: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Broek Vielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
7: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
8: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen?
9: Dit is jouw moment.
10: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
2: Geel FM.

0: Dat was Mr. Easy met Pour Me Water. Over water gesproken, wij drinken dat niet graag. En daar is het ook al wel laat voor, Lieselot. Ook even vermelden dat we straks een dance contest organiseren met prachtige prijzen. Wij twee zitten ook zelf in de jury en wij zijn volledig omkoopbaar. En wij drinken graag cocktails. Just saying. Is niet van mij, is voor een vriendin. Lieselot zei het er straks al. Vanavond staat Bong Productions geprogrammeerd op de Yaga Yaga met een speciale set voor een 30-jarig bestaan. Wij mochten de mannen opbellen voor een supergezellige babbel. En het was niet simpel om er de fragmenten uit te selecteren die we hier met jullie willen delen. Omdat ze zoveel toffe verhalen en mooie woorden hadden voor de reggae scene, voor Reggae Geel, voor jullie allemaal. De mooiste mensen die hier zijn, die op een of andere manier helpen om van deze Reggae Geel een topeditie te maken. Of dat dan nu als vrijwilliger is, voor of achter de schermen. Of als bezoeker, zoals jullie, door te connecteren met elkaar, te verbinden, samen een dansje te placeren. Een heel tof gesprek, geniet even mee.
1: Dit jaar vieren Bong Productions hun 30ste verjaardag hier op Reggae Geel. Wij belden met Charlie en Stef en dat werd een heel warm gesprek vol liefde voor reggae, voor geel en vooral voor Reggae Geel. Een mooi eerbetoon aan de scene en veel excitement naar een verjaardagsfeestje, straks hier op de Yaga Yaga. We begonnen het gesprek met de Polsen naar hun hoogtepunten uit hun 30 jaar bestaan.
2: Onze twee vrouwen.
3: Ja, dat zijn de twee hoogtepunten. We zijn echt lichtelijk verplicht om dit te zeggen. De twee hoogtepunten zijn Leen voor de Stef en Martien Dirks, mijn liefste vrouw. En de geboorte van al die kinderen natuurlijk, hè, want we hebben niet stil gezeten. Maar de muzikale hoogtepunten, dat zijn...
2: De tournee met Jigsy of met Delly Ranks of op het podium staan met Ricky Trooper of...
1: Het was niet gemakkelijk om een fragmentje te selecteren uit al hun verhalen die ze bij hadden. Want de mannen van Bong hebben al op heel bijzondere plekken gestaan.
3: We stonden te spelen met vinyl en dat was een pick-up die een haperde.
2: Werkte maar één pick-up.
3: Maar was echt nice, Afro-Latino. En in één keer kwam de Shaggy, die had gedaan met zijn optreden. Hup, die kwam bij ons nog twee nummertjes meedoen. En dat was echt geweldig. Hup, die man de micro en ja, een B-kantje opgelegd. En ja, was tof.
1: 30 jaar geleden zag de scene er iets anders uit.
3: Die scene was echt heel groot. Er waren echt elk weekend feestjes. En we gingen van die naar de ander. Hè. Twee keren draaien op een avond. Wij leerden de muziek kennen via cassettes die werden overgenomen. Dat was
2: geen internet. Je moest bellen met iemand in Jamaica voor dat geld te krijgen. En dan hopen dat hij daar iets voor terug gaf. Want...
1: En Stef en Charlie zeiden dat ze er nog eens graag 30 jaar bij doen.
2: Ik heb nog wel 10 keer op Reggae Geel op mijn bucketlist staan. Chef, dan maar even
3: op zijn minst. Hè, Reggae Geel, wat doet dat met een mens? Dat doet van alles. Hè. Dat is het middenpunt van de zomer. Reggae Geel. Ik denk dan van kleins af aan namen onze ouders ons mee. Toen was Reggae Geel echt de reggae-fuif. Er kwam één of twee optredens waren daar. En ja, dat was meer te lagen honderden hippies onder tekens in de wei. Dat was prachtig.
1: Reggae Geel wordt gedragen door vrijwilligers.
3: Wij hebben ook met die opbouw elkaar leren kennen. En dat was in die tijd was zalig om te doen. En een big-up ook naar de volgende generatie. Naar de mannen die nu met de blokken aan het sleuren zijn. Hè. Ik ben een hele slechte planner, maar het eerste weekend van augustus, dan zijn wij allemaal altijd in geel. Zo is dat.
2: We mogen ook trots zijn als geel naar op deze festival.
3: Ja, zijn we zeker. Een schone verzameling mensen en liefde is de rode draad. Dat is Reggae Geel.
1: We vroegen hen ook naar een boodschap voor de bezoekers.
3: Geniet, welkom in geel, gedraag de eigen, geen bekertjes in mijn af. Nee, geamuseerd alle mannen, 24-40, welkom in geel.
1: En dus nu op dit moment zijn ze een birthday bash aan het voorbereiden vanavond op de Yaga Yaga.
2: We gaan Strictly Vinyl draaien en er was gevraagd voor dus al een vinyl, enkel 45's en enkel iets van 90's. Dus we gaan zeker wat oude klassiekers draaien, wat oude dancehall en veel dubplates ook.
3: En in petto hebben we een beetje support uit de Ruppelstreek.
1: Dus de Ruppelsoldaten, misschien straks even mee op het podium met Bong. Charlie en Stef hadden een heel speciaal nummertje mee dat we nu al mogen spelen.
3: Exclusieve dubplate van voor de Bong Productions, opgenomen door de Ruppelsoldaten. Ja. Vers laten cutten op het platje en we gaan die ook de zaterdag spelen.

0: Bambai
1: One.
0: Bang Production.
2: Yeah, dat waren de Rubelsoldaten, mijn exclusieve dubplaat voor Bong Productions, genaamd Het Zonneke. Dit was het verzoekplaatje van de mannen van Bong Productions, die op donderdag al eens speelden, maar dus straks een birthday bash geven op de Yaga Yaga om 7 uur. Strictly Vinyl. Ik denk niet dat je dat mocht missen. Wij zullen er alleszins ook staan. Nu iets compleet anders, een beetje Anderson .Paak. Waarom niet?

0: bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach.
1: Samen.
0: We're cool for the summer.
1: Geel FM.
2: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: In Geel loopt de zomervakantie met de speelfabriek, sportkampen en de Bengelbende. Kinderen kregen deze zomer een persoonlijke badge die verplicht is bij aankomst en vertrek. Ouders zonder badge kunnen die aanvragen en ophalen. Voor naasopvang is er Bengelbende Fikvak in Sint-Timpna. Kinderen moeten voor 4:30 opgehaald worden of vooraf ingeschreven zijn. In Ole nadert de verhuis naar het nieuwe gemeentehuis. Vanaf 3 augustus verhuist ook de bibliotheek met ongeveer 40.000 boeken en materialen. Daarom is de BIP gesloten tot en met 13 september. Vanaf 14 september opent de nieuwe BIP in De Meent. De uitleenpost in Ole Centrum blijft tijdens de verhuis beperkt open. Op 13 september is de feestelijke opening van het gemeentehuis. Het belevingscentrum Tableau in Dessel won de Nuclear Science Communication Award. De prijs looft projecten die moeilijke nucleaire thema's duidelijk en toegankelijk maken voor een breed publiek. Tableau, een initiatief van NIRAS en lokale partners uit Dessel en Mol, schenkt het prijzengeld aan het project Girls Leading in Science om jongeren warm te maken voor wetenschap en technologie. Door de huidige weeromstandigheden groeit het groen en ook onkruid op de begraafplaatsen van Laakdal sneller dan normaal. De Groendienst van Laakdal volgt een vaste onderhoudscyclus met 2 wekelijkse maaibeurten en regelmatige onkruidbestrijding. Omdat er geen chemische middelen worden gebruikt, kan tijdelijk een achterstand ontstaan. De stad vraagt begrip en wijst erop dat nabestaanden instaan voor concessiegraven. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
4: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

0: Yes, Better Ranking met Noah Jones. Jonesy, sorry. Straks op de Gold Stage om 20:30. Better Ranking, dat is Afrobeat, dat is reggae, dat is dancehall. Ons Lieselotte en ik op de eerste rij. Daar is gewoon een zonsondergang bij. Een weetje, hij is bigger than music. In 2024 was hij UNDP Regional Goodwill Ambassador voor Afrika. Hij heeft ook Better Ranking Foundation opgericht. Dus stevige mooie nummers, maar met een boodschap en een doel. Een beetje zoals ons Lieselot. Lieselot, waar zit jij trouwens?
1: Ik zit nog altijd op de ontbijtzone van Reggae Geel. En we zijn ook nog eens live op Geel FM. En ik heb hier een leuke bezoeker bij me. Hallo, wat is jouw naam?
2: Hi, goedemorgen. Ik ben Lisa.
1: Dag Lisa. En wat brengt jou hier op Reggae Geel?
2: De vibes, de goede muziek, het weer, het eten. Dus de vibes, de goede muziek, het eten, het weer. En de mensen uiteraard. Hè? Ja.
1: Heb je enkele artiesten die je wil verkennen? Of heb je idee van waar je ergens op het trein wil zijn vandaag?
2: Ik zou alles graag nog een keer wel goed doorkijken. Sowieso wil ik graag naar de Dub Forest. Wil ik die graag ontdekken. En voor de rest zien we wel hè, wat we tegenkomen.
1: Oké, super. Ik wens jou heel veel plezier vandaag op Reggae Geel. Maak er een fantastische dag van.
2: Dat komt in orde.
0: Merci, Lieselotte. De sfeer zit daar precies wel goed. Blijf nog gerust even tetteren. Ik zet nog twee schijfjes op. Eerst Pauline Utini en dan, voor iedereen die melancholisch is, van het super optreden van die twee gasten gisteravond, Lanterloop. Wat was dat?

0: klaar flippen met dem aan hem.
1: Zoals ik al gezegd heb, een paar keer wordt Reggae Geel echt gedragen door vrijwilligers. En ik heb zo iemand naast mij zitten. Wat is jouw naam?
2: Gilles.
1: En wat doe jij hier op Reggae Geel?
2: Ja, ik ben verantwoordelijk voor de foodkraampjes en de market.
1: En wat is er met je stem gebeurd?
2: Die ben ik ergens verloren op de weide.
1: En wat vind je hier van onze radioshow?
2: Show, maar wel dorstig.
1: Ah, wel, dat is geen probleem, want hier is een grote toog open. Je kan hier iets gaan drinken, een koffietje of een pintje, want het is al bekend. Ja, het is al voorbij 11. We hebben hier kraampjes voor te eten, voor te ontbijten. Blijf gerust nog wat hangen. En iedereen nog altijd welkom hier op de ontbijtzone. Want we gaan zelfs ook nog merchandise weggeven van Touristlem C en van Reggae Geel. Dus kom allemaal maar af.
2: Maar ik heb wel een probleempje. Ik heb geen geld meer op mijn kaart.
1: Allee, uw dochter zal eentje trakteren. Dat is goed.
2: Dank u.
3: 1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: Estava no cabo?
1: That was Major Lazer, Dickest Chef, Get Free, verdorie. Wij hebben straks nog wat prijzen weg te geven hier op de ontbijtzone van Reggae Gale. Dat is over 15 minuten gaan wij Tourist Lemcy merchandise weggeven. Wij weten zelf niet goed wat dat gaat zijn, maar Tourist Lemcy gaat iets aan de kant leggen. En wel, die is straks voor één iemand van jullie. Wat moet je doen? Je moet een stukje hip-hop / reggae brengen. Hier op de radio. Je mocht freestylen. Extra punten als je Reggae Gale vermeldt. Extra punten als je ook iets over ons zegt. Dat is over 10 minuutjes tegen 11:30. En dan later hebben we merchandise van Reggae Gale weg te geven. Dat is een pretpakket met een tote bag, een t-shirt, een lanyard, sokken, stickers, maar nog buttons, een kus van Lieselot. Dat zit er allemaal in. Dat is om 11:45. Wat moet je daarvoor doen? Komen dansen, simpel. Wij gaan hier ook dansen. Jullie mogen allemaal meedoen. Degene die ons het hardste kan
2: overtuigen,
1: ja, we zullen het zo noemen, die krijgt het hele pretpakket. Wij zitten nog steeds bij de Sunrise Sessions. Wij zijn nog steeds Lieselot en Hannelore. Wij zitten in de prachtige caravan van Jacques. Dikke merci trouwens aan Jacques dat we die mogen gebruiken. We zitten op de camping van Reggae Gale live radio te maken voor al de mooie mensen die we hier zien, die hier samen staan wakker te worden met ons. En voor iedereen die luistert via Gale FM. Even beschrijven voor degenen die hier niet zijn. Het is mega gezellig. We zitten in het zonnetje. We zitten in of onder de schaduw, zoals dat je wilt. Als je afkomt, kun je een tasje koffie gaan drinken. Lekker ontbijtje scoren. Voilà. Wilt je ook eens komen kijken? Komt gewoon af. Je hebt geen ticket nodig. Kan je gewoon op je fiets springen naar de Malosse Waver. De Malosse Waver. Fietsen. En daar zitten wij. Voilà. En maar ik kan niet beloven dat eens dat je hier bent, dat je niet gewoon gaat willen blijven. Want het wordt mega goed vandaag.
3: Ja, want Reggae Gale, dat is 5 podia. Cold Stage, Dancehall, Yaga Yaga, Side Dish en ook Dub Forest. Een hele hoop randanimatie, lekkere eetkramen, heel veel foodtrucks. Een wereldfestival van formaat. Dus ja, iedereen welkom. Iedereen moet hier eigenlijk al zijn. En er zijn ook verse pintjes, cocktails, lekkere hapjes en zeker ook heel goede kroketten.
1: En je bent nog iets vergeten waar het er juist Gilles van het Stannendorp over had. De hele market. Er zijn meer dan 40 winkeltjes waar je eigenlijk al gewoon een hele dag zou kunnen spenderen.
3: En jullie bankrekening ook eigenlijk, hè?
1: En bankrekening ook. Welkom allemaal. Komt gewoon af. Het is hier mega gezellig.

Dat was No Worry, volgens ons Lieselot. Een van de schijven van 2026. Even aankondigen dat we zo meteen de Tourist Lemcy-wedstrijd gaan doen. Dus iedereen die geïnteresseerd is in merchandise, een prijzenpakket van Tourist Lemcy. We zeggen nog niet wat dat erin zit, want dat weten we zelf niet. Die mag naar voren komen en dan gaan we zo meteen onze wedstrijd doen van Tourist Lemcy. Nog steeds iedereen van harte welkom. Komt gerust ook wat dichter. Kunnen mee dansen. Merci Roger voor dit heel mooie cadeau.

0: puntje voor de Roger. Straks ook zeker meedoen met onze danswedstrijd. Voilà, dan gaan we nog één liedje spelen. Ik zou zeggen, kom maar naar voren voor de wedstrijd van Toeristel MC. Of als je gewoon bij ons wilt dansen, iedereen welkom. Kom maar af.
1: Reclame. Een pet met illegale planten op, een harenbroek met een mik tussen je knieën of nog maar eens een geknoopt armbandje? Voor al je traditionele reggae gale souvenirs moet je naar de...
2: Market!
1: Maar ook handgemaakte juwelen vanuit de hele wereld?
2: Market!
1: Unieke t-shirts van jonge ontwerpers?
2: Market!
1: Met meer dan, hou je vast, 40 standjes van over de hele wereld. Open op donderdag, vrijdag en zaterdag, minstens tot middernacht.
2: En waar is dat?
1: Aan een inkom.
2: Je kunt er niet hebben.
1: Reclame.

0: Ja, mensen, wegge wegge, of zei die nu regge regge, ik weet het niet goed. De Tourist Slam C-wedstrijd, die start nu. Hier staat zoveel volk om mee te doen aan de hip-hop reggae wedstrijd, dat we die moeten cancelen. Maar we hebben een winnaar uitgekozen. En dat is Matteo. Hij is 10 jaar. Yeah, Matteo! Een grote fan van Tourist Slam C. Ja, give it up voor Matteo. Dus Matteo wint een mooie prijs van Tourist Slam C, die je straks mag gaan afhalen. Yeah. Proficiat. En voilà, wij hebben zelfs nog de danswedstrijd. Wij hopen daarop ook zo'n talrijke opkomst. En die begint over een kwartiertje. Of ja, 10 minuutjes. En ja, kom er allemaal af. Mooi prijzenpakket te winnen straks. Eerst gaan wij er even uit voor reclame.
1: Reclame.
2: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
3: Deze week op Geel zomert. Sinderman. Stevige rock met karakter. Gevolgd door MJ History. Een spectaculaire tribute aan Michael Jackson.
2: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
4: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. 4 podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Herentals, fietst en feest. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag topwielrennen met het spectaculaire natourcriterium met onder meer Jasper Philipsen. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer met optredens van onder meer de Romeo's en

0: afspraak op de Grote Martin Herentals. Voor meer informatie kijk op hff.be. Herentals fietst en feest. Met medewerking van Omroep Nederland. Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
3: Ja, op een maand zeker.
2: Nee, binnen de week.
3: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
2: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: En wie zijn dat?
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
4: Kijk snel op imosp.be.
5: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be. Geel FM.
6: Chamalaco.

0: Dit was het lievelingslied van Lieselot, Papichulo van Lorna, die gelukkig niet naar eigen geheel komt.
1: En dan hoop ik dat iedereen goed opgewarmd is voor onze contest. We hebben van de organisatie een hoop prijzen gewonnen. Het regengeel pretpakket dat we mogen weggeven. Het enige wat jullie moeten doen is dansen op een heel leuk nummer. Wat zit er allemaal in het pretpakket? Een regengeel t-shirt. Regengeel lanyards. Regengeel stickers. Regengeel buttons.
2: Voor de mensen die naar de radio luisteren, Hannelore staat hier als een air stewardess alles aan te geven.
1: En al deze mooie gadgets kunnen dus voor jou zijn. Wat moet je doen? Heel simpel. Ons omverblazen met je dansmoves. Iedereen die mee wil doen, kan zich al verzamelen hier voor onze caravan. We starten over 1 minuutje.
0: En onze jury is nog steeds hetzelfde. Het hoofd van de jury is Wim. Die is gekend als jurylid van de betere dansprogramma's en zelf meervoudig kampioen YMCA. Internationale erkenning in de vogelkensdans. Behaalde vorig jaar nog een gouden medaille in de Vierstaps Macarena. Give it up voor Wim! En wie zit er nog in de jury? Ons Lieselot, die is volledig omkoopbaar. En ik ben het derde jurylid en ik ben heel snel geïmponeerd. Dus Lieselot, heb jij een nummer gekozen?
1: Jazeker, ik heb gekozen voor Bam Bam, maar in een herwerkte versie van Hugel en Soto.
0: Dus kom maar af, mensen, zet jullie klaar voor de caravan. Iedereen welkom, waag gewoon een poging, want wij doen zelf ook mee. Lieselot, heb jij nog tips van de jury voor we de plaat opzetten?
1: Zorg gewoon dat je goede energie meebrengt. Ik wil kunnen zien dat je beweegt, want gewoon stilstaan is geen optie. En ja, voilà, we zijn nog wat mensen aan het verzamelen. Kom maar gerust naar voren. Het regengeel pretpakket ligt voor jou klaar. En we gaan zo meteen van gang. Oh.

0: Oké, beste luisteraars. One show. We hebben hier heel wat vette dansmoves gezien. Maar uiteraard kan er maar één winnaar zijn. Beste jury, wat is jouw mening?
1: Ik vind het heel moeilijk. Wim, wat denk je?
2: Het is een hele moeilijke vandaag, maar ik heb hier zo een paar torens zien gebouwd worden. Dus ik denk dat we daar tussen moeten gaan kiezen. Niet?
1: De torens. Waar zijn de menselijke torens? Kom maar naar voren. De jury heeft gekozen. Kom maar naar voren. Ja, een kus geven, hè. Kom maar.
0: Proficiat.
1: Wat is jouw naam?
3: Taye.
0: Wat is jouw naam?
3: Taye.
0: Taye. Proficiat. Wat move was dat, jong? Heb je daar al op geoefend of ging het gewoon vanzelf?
3: Dat ging gewoon vanzelf.
0: Amai, goed gedaan. Weet je eigenlijk wat jij gaat winnen?
1: Oh.
3: Nee.
0: Een regigeel pretpakket, jongeman. En niet zomaar een pretpakket. T-shirt, lanyard, sticker, zak, sokken. De full load. Wat vind je daarvan?
3: Dat vind ik tof.
0: Super.
1: En wat is jouw naam?
4: Aiko.
1: Ah, en ben je de zus van Taye?
4: Ja.
3: Ja.
1: Gaat Taye het prijzenpakket delen, denk je?
4: Hopelijk.
1: Ik hoop het ook voor u. Voilà, Lieselot. Geloof het niet. We zitten al bijna aan het laatste nummer van vandaag. Kan dat nu? Nee, we gaan er nog twee spelen.
0: Ik dat denk ook dat we nog niet gedaan hebben voor vandaag.
1: Nog twee. Dus mega onprofessioneel spelen we nog eens een nummer van Major Lazer, want we konden eigenlijk echt niet kiezen. Dus watch out for these!

0: Ik hoop dat iedereen opgewarmd is voor de start van de derde en laatste dag van Regie Geel. Het festivalterrein gaat over een half uurtje open en het wordt goed. Lieselot, wat ga jij allemaal nog zien straks?
1: Ik denk dat je zeker naar de Dub Forest moet voor King Earthquake. Dat je zeker naar de Gold Stage moet voor Pato Ranking. Dat is zeer goede afrobeat. Je gaat sowieso niet kunnen stilstaan. We hebben nog Christopher Martin, Tourist Lem C. Er is echt nog genoeg te beleven op Regie Geel. En het is al over een dik half uurtje open.
0: En zeker ook Bang Productions en de Yaga Yaga om 7 uur. Schoe, ik zie u daar.
1: Heb je daar zin in?
0: Maar je nog niet. Wij willen graag Geel FM bedanken voor de technische ondersteuning, specifiek danser Wim. Dank u ook voor de organisatie van Regie Geel dat wij dit mochten doen. Dikke shout-out aan alle vrijwilligers die dit festival mogelijk maken, ook de Gilles. Bedankt aan Bong dat wij mochten bellen. Bedankt aan degenen die meededen, aan Matteo, aan Thijen, aan Aiko. Dank aan de mensen. Aan jullie allemaal die hier voor de caravan staan. Yes, applausje voor uzelf. En heel dikke merci aan ons Lieselot ook.
1: En ook aan Hannelore natuurlijk, hè, mijn sidekick.
0: En nu alles gaan geven op de weide. Wij zakken zelf ook af naar de andere kant. Lieselot, Wim, zien we elkaar terug over een jaar om 10 uur?
1: Ze biedt aan de cocktailbar, denk ik. Hè,
0: nee? Eerst aan de cocktailbar en dan volgend jaar afspraak aan de caravan. Wel, enjoy your day, beautiful people. Maak nieuwe vrienden, genoeg zonnecrème smeren. We gaan all in. No shame, no game. We love you.
2: Water drinken.
0: En water drinken.
1: En pintjes.
0: Ook. Okay.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen. Gele FM.

0: Ceuta is de dodentol opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te raken. Dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. In het Franse departement Var blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was de bosbrand nog onder controle. Er worden nu extra brandweerlieden uit andere departementen naar de Var gestuurd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn ook opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen zo'n 1400 voetbalvelden aan natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Honderden mensen werden per boot geëvacueerd. Op het Griekse eiland Kreta is de situatie lichtjes verbeterd, maar de brandweer vreest wel dat de wind het vuur opnieuw zal aanwakkeren. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
1: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website, een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
0: En moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. En op Brussels Airport is het aanschuiven bij de paspoortcontrole door het drukke vakantiewisselweekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor aankomende passagiers, zegt Isancho Alekli van de luchthaven.
2: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor vertrekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daar is het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
0: Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: slim vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijsen-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen in Geel.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
0: Bij Garage Lavrijsen kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen, Molseweg 88 in Geel.
3: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
4: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
1: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
2: Dat meen je niet.
1: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films. Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
5: Oulala, c'est Trebelge.
6: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81, of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand. GLFM.

fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sun.

0: Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg daar een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige. Een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. In Ceuta is de dodental opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die je naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Test & Koop.
1: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website. Een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer. Dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
0: Dan moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen. Dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst kreeg tijdens de eerste helft van dit jaar 20% meer klachten over drinkwatermaatschappijen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
2: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
0: Een tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino kwijt. Na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de UEFA in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek daarop. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren?
3: Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
0: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
5: Deze week op Geel zomert. Sinderman, stevige rock met karakter. Gevolgd door MJ History, een spectaculaire tribute aan Michael Jackson.
0: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
6: Slim vooruit met Garage La Vrijse in Geel. La Vrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. La Vrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij La Vrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage La Vrijse in Geel.
7: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
6: Bij Garage La Vrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage La Vrijse.

0: indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: In Geel wordt de straat Werft ter hoogte van de Hondenweide en de bibliotheek. Binnenkort eenrichtingsverkeer richting Werft en Baantveld. Parkeren mag dan alleen nog aan de kant van de bibliotheek. De stad, samen met de politie, neemt die maatregel om gevaarlijke situaties door fout parkeren te voorkomen en om de straat veiliger te maken voor fietsers en automobilisten. De nieuwe regeling geldt zodra beleiding en verkeersborden in augustus zijn geplaatst. De Jamaicaanse ambassadrice bracht vrijdag een officieel bezoek aan Geel. Op haar vraag naar aanleiding van Reggae Geel werd ze ontvangen door het stadsbestuur. Tijdens de ontmoeting werden geschenken uitgewisseld en stond de bijzondere band tussen Jamaica, Reggae en Geel centraal. Nadien trok de ambassadrice met een delegatie van het stadsbestuur naar het Reggae Geel festival. De Kempense wijnbouwers slaan de handen in elkaar om lokale wijnen bekender te maken. 8 wijndomeinen organiseren op 15 en 16 augustus samen een open wijngaardweekend. Het gaat om Berghoven in Heist op den Berg, het Eikenvat in Morkhoven, Eerselshof in Lichtaart, Louis Winery in Loenhout, Walterus in Poederlee, De Zwaluw in Kasterlee, Valsglegge in Ravels en Verlooy Winery in Balen. Bezoekers kunnen er proeverijen, een wijnterras en extra activiteiten verwachten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebbels in Shoppingpark Olen

0: Ouh là là, c'est très belge.
1: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en GLFM.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.
6: Herentals, fietst en feest. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag topwielrennen met het spectaculaire natourcriterium met onder meer Jasper Philipsen. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer met optredens van onder meer de Romeo's en Bar.

0: op de Grote Martin Herentals. Voor meer informatie kijk op hff.be. Herentals fietst en feest. Met medewerking van Omroep Nederland.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
3: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
5: GLFM.

0: goed voor één vereniging.
1: 30 jaar feest, 30 jaar sfeer, 30 jaar Laremse dorpsfeesten. Ik ben Maarten van de Landelijke Gilde van Laren. Op zondag 2 augustus vieren wij de 30ste editie van de gezelligste dorpsfeesten van de Kempen. Kom smullen van heerlijke steak of idee. Geniet van een vers gezette barista koffie, een frisse cocktail en een verrukkelijk ijsje. Een fantastische dag voor jong en oud. En het podium, dat staat boordevol topartiesten. Met Laura Lin, Johan Vogelers, Joey Max Acoustic, Contraire, Jeremy Vrielink en de Laremse Eventband. En de sfeer? Die zit de hele dag goed, dankzij The Excellent, onze energieke Master of Ceremony. Muziek, gezelligheid, lekker eten en plezier voor het hele gezin. Dus kom zondag 2 augustus naar de Laremse Dorpsfeesten, want daar wil je gewoon bij zijn. Alle info vind je op laremsedorpsfeesten.be.
2: GLFM geeft 1 minuut zendtijd om jouw activiteit aan te kondigen. 1 minuut voor één vereniging.

0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
3: Bel 014 58 82 82
2: of surf naar gelfm.be voor meer info.
3: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
4: Slim vooruit met Garage La Vrijse in Geel. La Vrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. La Vrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij La Vrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage La Vrijse in Geel.
5: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
6: Deze week op Geel zomert. Sinderman, stevige rock met karakter. Gevolgd door MJ History, een spectaculaire tribute aan Michael Jackson.
5: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.be. Geel zomert. Tot vrijdag.
4: Bij Garage La Vrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage La Vrijse, Molseweg 88 in Geel.
7: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.

0: of fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer.
1: We're cool for the summer. Summer. Geel FM.
2: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: In Geel wordt de straat Werft ter hoogte van de Hondenweide en de bibliotheek. Binnenkort eenrichtingsverkeer richting Werft en Baantveld. Parkeren mag dan alleen nog aan de kant van de bibliotheek. De stad, samen met de politie, neemt die maatregel om gevaarlijke situaties door fout parkeren te voorkomen en om de straat veiliger te maken voor fietsers en automobilisten. De nieuwe regeling geldt zodra beleiding en verkeersborden in augustus zijn geplaatst. De Jamaicaanse ambassadrice bracht vrijdag een officieel bezoek aan Geel. Op haar vraag naar aanleiding van Reggae Geel werd ze ontvangen door het stadsbestuur. Tijdens de ontmoeting werden geschenken uitgewisseld en stond de bijzondere band tussen Jamaica, Reggae en Geel centraal. Nadien trok de ambassadrice met een delegatie van het stadsbestuur naar het Reggae Geel Festival. De Kempense wijnbouwers slaan de handen in elkaar om lokale wijnen bekender te maken. 8 wijndomeinen organiseren op 15 en 16 augustus samen een open wijngaardweekend. Het gaat om Berghoven in Heist op den Berg, het Eikenvat in Morkhoven, Eerselshof in Lichtaart, Louis Winery in Loenhout, Walterus in Poederlee, De Zwaluw in Kasterlee, Valsleggen in Ravels en Verlooy Winery in Balen. Bezoekers kunnen er proeverijen, een wijnterras en extra activiteiten verwachten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
4: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
2: Geel FM.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaart. Tot dan!
1: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in geel. Tony's Muziekhuis.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
4: Maar wie zijn er?
3: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
4: Maar...
3: Wacht, ik weet iets.
5: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
3: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
4: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
6: Hè? De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
7: Geel FM.

0: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand. Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap.
3: Ja, en je makelaar, kwant dat kost dat?
1: Niks gekost, hè. Dat opgebroekt.
3: Dat meende je niet.
1: Ja, Imo SP, die vond een rap naar kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
4: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
5: Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in geel.
6: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
5: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
7: Millecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be.
8: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelsch. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris slaatje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelsch in Shoppingpark Olen of klik naar trebelsch.be.
9: Oh la la, c'est Trebelsch.
10: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
11: Herentals fietst en feest. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag topwielrennen met het spectaculaire natourcriterium met onder meer Jasper Philipsen. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer met optredens van onder meer de Romeo's en Bart Klosjaar. Op zaterdag is het feest voor jong en oud met onder meer Tent op Stelten met Boomba in de namiddag en Aaron Bommaert en Bart Peters. Afspraak op de Grote Markt in Herentals. Voor meer informatie kijk op hff.be. Herentals fietst en feest. Met medewerking van Omroep Nederland.

0: tijd, barbecue tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen. Geel FM. Natural Concepts, waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: In Geel wordt de straat Werft ter hoogte van de Hondenweide en de bibliotheek. Binnenkort eenrichtingsverkeer richting Werft en Baantveld. Parkeren mag dan alleen nog aan de kant van de bibliotheek. De stad, samen met de politie, neemt die maatregel om gevaarlijke situaties door fout parkeren te voorkomen en om de straat veiliger te maken voor fietsers en automobilisten. De nieuwe regeling geldt zodra beleiding en verkeersborden in augustus zijn geplaatst. De Jamaicaanse ambassadrice bracht vrijdag een officieel bezoek aan Geel. Op haar vraag naar aanleiding van Reggae Geel werd ze ontvangen door het stadsbestuur. Tijdens de ontmoeting werden geschenken uitgewisseld en stond de bijzondere band tussen Jamaica, Reggae en Geel centraal. Nadien trok de ambassadrice met een delegatie van het stadsbestuur naar het Reggae Geel Festival. De Kempense wijnbouwers slaan de handen in elkaar om lokale wijnen bekender te maken. 8 wijndomeinen organiseren op 15 en 16 augustus samen een open wijngaardweekend. Het gaat om Berghoven in Heist op den Berg, het Eikenvat in Morkhoven, Eerselshof in Lichtaart, Louis Winery in Loenhout, Walterus in Poederlee, De Zwaluw in Kasterlee, Valsglegge in Ravels en Verlooy Winery in Balen. Bezoekers kunnen er proeverijen, een wijnterras en extra activiteiten verwachten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat? Of voor het harde werk? Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
2: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
3: Deze week op Geel zomert. Sinderman, stevige rock met karakter. Gevolgd door MJ History, een spectaculaire tribute aan Michael Jackson.
2: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Met dank aan Superjump en GLFM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: the same.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
3: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
4: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
5: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus van

0: Gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.
4: Geel FM.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sun.

0: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. In Maasmechelen in Limburg woedt een zware brand in een loods naast een woning. De zwarte rookpluim is tot ver in de omtrek te zien. De politie vraagt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer gaat ervan uit dat er niemand in de loods was en er dus geen slachtoffers zijn. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
1: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
0: In Amsterdam is de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen kwamen er samen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride deze week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
2: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
0: Ook premier Rob Jette nam deel aan de Pride. Hij riep op om jezelf te zijn en benadrukte dat liefde liefde is. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. En voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken, de Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kjell Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Het blijft zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be. Geel FM.

0: terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere asdagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
4: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
5: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
6: Herentals fietst en feest. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag topwielrennen met het spectaculaire natuurcriterium met onder meer Jasper Philipsen. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer met optredens van onder meer de Romeo's en...

0: afspraak op de Grote Martin Herentals. Voor meer informatie kijk op hff.be. Herentals fietst en feest. Met medewerking van Omroep Nederland.
1: Bij Garage Lafrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lafrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: gevormd voor één vereniging.
1: 30 jaar feest, 30 jaar sfeer, 30 jaar Laarmse dorpsfeesten. Ik ben Maarten van de Landelijke Gilde van Laarm. Op zondag 2 augustus vieren wij de 30ste editie van de gezelligste dorpsfeesten van de Kempen. Kom smullen van heerlijke steak of idee. Geniet van een vers gezette barista koffie, een frisse cocktail en een verrukkelijk ijsje. Een fantastische dag voor jong en oud. En het podium, dat staat boordevol topartiesten. Met Laura Lin, Johan Vogelers, Joey Max Acoustic, Contraire, Jeremy Vrielink en de Laarmse Eventband. En de sfeer? Die zit de hele dag goed, dankzij The Excellent, onze energieke Master of Ceremony. Muziek, gezelligheid, lekker eten en plezier voor het hele gezin. Dus kom zondag 2 augustus naar de Laarmse Dorpsfeesten, want daar wil je gewoon bij zijn. Alle info vind je op laarmsedorpsfeesten.be.
2: GLFM geeft 1 minuut zendtijd om jouw activiteit aan te kondigen. 1 minuut voor één vereniging.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2 uur in de namiddag naar de Scoutsterreinen in de Sint-Willebrordusstraat 40 in Mol. En dans mee met DJ Mark de Schepper. Geniet van de muziek op een mooie openluchtdansvloer. Of bij regenweer gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan! Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Ole staat...

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend na een probleem met zijn fiets.
1: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepaced omdat ik wist dat er op de plateau in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat ik gedaan had, want het was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als je wint, elk probleem is dan mooi meegenomen.
0: Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden. Dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. In Maasmechelen in Limburg heeft het zwaar gebrand in een loods naast een boerderij. De zwarte rookpluim was tot ver in de omtrek te zien. Omwonenden houden ramen en deuren best nog een tijd gesloten. Bij de brand raakte niemand gewond. Ook de dieren die in een boerderij in de buurt stonden, konden in veiligheid gebracht worden. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
2: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
0: In Amsterdam wordt de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen zijn er samengekomen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride Week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
3: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
0: Ook premier Rob Jetten nam deel aan de Pride. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
1: Deze week op Geel zomert. Sinderman, stevige rock met karakter. Gevolgd door MJ History, een spectaculaire tribute aan Michael Jackson.
0: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.be. Geel zomert. Tot vrijdag. Herentals fietst en feest. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag topwielrennen met het spectaculaire natourcriterium met onder meer Jasper Philipsen. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer met optredens van onder meer de Romeo's en...

0: afspraak op de Grote Markt in Herentals. Voor meer informatie kijk op hff.be. Herentals fietst en feest. Met medewerking van Omroep Nederland.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock and roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap.
5: Ja, en je makelaar, quanta costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
5: Dat meen je niet.
3: Ja, Imo SP, die vond een rap naar kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
7: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
8: GLFM

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
2: Bel 014 58 82 82
1: of surf naar geelfm.be voor meer info.
2: Radioreclame op GeelFM rendeert gegarandeerd.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
4: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
5: Geelcentrum, dat is kleurig winkelen.
6: Met dank aan Superjump en GLFM.
2: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
7: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: GLFM.

0: fun. Bowlings zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer.
1: We're cool for the summer. Summer. Geel FM.
2: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: In Geel wordt de straat Werft ter hoogte van de Hondenweide en de bibliotheek. Binnenkort eenrichtingsverkeer richting Werft en Baantveld. Parkeren mag dan alleen nog aan de kant van de bibliotheek. De stad, samen met de politie, neemt die maatregel om gevaarlijke situaties door fout parkeren te voorkomen en om de straat veiliger te maken voor fietsers en automobilisten. De nieuwe regeling geldt zodra beleiding en verkeersborden in augustus zijn geplaatst. De Jamaicaanse ambassadrice bracht vrijdag een officieel bezoek aan Geel. Op haar vraag naar aanleiding van Reggae Geel werd ze ontvangen door het stadsbestuur. Tijdens de ontmoeting werden geschenken uitgewisseld en stond de bijzondere band tussen Jamaica, Reggae en Geel centraal. Nadien trok de ambassadrice met een delegatie van het stadsbestuur naar het Reggae Geel Festival. De Kempense wijnbouwers slaan de handen in elkaar om lokale wijnen bekender te maken. 8 wijndomeinen organiseren op 15 en 16 augustus samen een open wijngaardweekend. Het gaat om Berghoven in Heist op den Berg, het Eikenvat in Morkhoven, Eerselshof in Lichtaart, Louis Winery in Loenhout, Walterus in Poederlee, De Zwaluw in Kasterlee, Valsleggen in Ravels en Verlooy Winery in Balen. Bezoekers kunnen er proeverijen, een wijnterras en extra activiteiten verwachten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
4: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
0: Geel FM.

0: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.
4: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Olen. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
5: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris slaatje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
6: Oh la la, c'est Trebelge.
7: Geel FM.

0: ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel. Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Muziekhuis.
3: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
4: Maar wie zijn er?
3: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Floren. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
4: Maar...
3: Wacht, ik weet iets.
5: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Floren.
3: Nas, hè? Nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
4: Maar schat toch, Brasserie Floren voert dagelijks verse mosselen aan.
3: Hè?
6: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Floren. Markt 52 in Geel. Kijk op brasseriefloren.be.
7: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
8: Millecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Martin Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millecenter Smets op de Martin Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be.
9: Herentals fietst en feest. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag topwielrennen met het spectaculaire natourcriterium met onder meer Jasper Philipsen. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer met optredens van onder meer de Romeo's en Bar Clochard. Op zaterdag is het feest voor jong en oud met onder meer Tent op Stelten met Boomba in de namiddag en Aaron Bommaert en Bart Peters. Afspraak op de Grote Markt in Herentals. Voor meer informatie kijk op hff.be. Herentals fietst en feest. Met medewerking van Omroep Nederland.
10: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
11: Deze week op Geel zomert. Sindermijn. stevige rock met karakter. Gevolgd door MJ History. Een spectaculaire tribute aan Michael Jackson.
12: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Bogaert aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.

0: Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen. Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: In Geel wordt de straat Werft ter hoogte van de Hondenweide en de bibliotheek. Binnenkort eenrichtingsverkeer richting Werft en Baantveld. Parkeren mag dan alleen nog aan de kant van de bibliotheek. De stad, samen met de politie, neemt die maatregel om gevaarlijke situaties door fout parkeren te voorkomen en om de straat veiliger te maken voor fietsers en automobilisten. De nieuwe regeling geldt zodra beleiding en verkeersborden in augustus zijn geplaatst. De Jamaicaanse ambassadrice bracht vrijdag een officieel bezoek aan Geel. Op haar vraag naar aanleiding van Reggae Geel werd ze ontvangen door het stadsbestuur. Tijdens de ontmoeting werden geschenken uitgewisseld en stond de bijzondere band tussen Jamaica, Reggae en Geel centraal. Nadien trok de ambassadrice met een delegatie van het stadsbestuur naar het Reggae Geel Festival. De Kempense wijnbouwers slaan de handen in elkaar om lokale wijnen bekender te maken. 8 wijndomeinen organiseren op 15 en 16 augustus samen een open wijngaardweekend. Het gaat om Berghoven in Heist op den Berg, het Eikenvat in Morkhoven, Eerselshof in Lichtaart, Louis Winery in Loenhout, Walterus in Poederlee, De Zwaluw in Kasterlee, Valsleggen in Ravels en Verlooy Winery in Balen. Bezoekers kunnen er proeverijen, een wijnterras en extra activiteiten verwachten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
2: Geel FM.

Bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax. Geniet. En straal. Met Natural Concept.
1: In Geel wordt de straat Werft ter hoogte van de Hondenweide en de bibliotheek. Binnenkort eenrichtingsverkeer richting Werft en Baantveld. Parkeren mag dan alleen nog aan de kant van de bibliotheek. De stad, samen met de politie, neemt die maatregel om gevaarlijke situaties door fout parkeren te voorkomen en om de straat veiliger te maken voor fietsers en automobilisten. De nieuwe regeling geldt zodra beleiding en verkeersborden in augustus zijn geplaatst. De Jamaicaanse ambassadrice bracht vrijdag een officieel bezoek aan Geel. Op haar vraag naar aanleiding van Reggae Geel werd ze ontvangen door het stadsbestuur. Tijdens de ontmoeting werden geschenken uitgewisseld en stond de bijzondere band tussen Jamaica, Reggae en Geel centraal. Nadien trok de ambassadrice met een delegatie van het stadsbestuur naar het Reggae Geel festival. De Kempense wijnbouwers slaan de handen in elkaar om lokale wijnen bekender te maken. 8 wijndomeinen organiseren op 15 en 16 augustus samen een open wijngaardweekend. Het gaat om Berghoven in Heist op den Berg, het Eikenvat in Morkhoven, Eerselshof in Lichtaart, Louis Winery in Loenhout, Walterus in Poederlee, De Zwaluw in Kasterlee, Valsglegge in Ravels en Verlooy Winery in Balen. Bezoekers kunnen er proeverijen, een wijnterras en extra activiteiten verwachten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Geel FM.

0: De zoon van een van de drie Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben hem verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent dat, maar daar legt hij zich niet bij neer.
1: Ik wil de waardigheid van de slachtoffers herstellen. Er wordt momenteel met de vinger naar hun gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen dood. Ik denk dat dit niet terecht is. Dus ik wil dat er eerst een onderzoek plaatsvindt en dan pas uitingen worden gemaakt. En ten tweede, opnieuw, ik wil dat er een onderzoek komt om te identificeren of er fouten zijn gemaakt, zodanig dat in de toekomst deze zich niet kunnen herhalen.
0: Hij wil dat ons land er mee op toeziet dat dat onderzoek gevoerd wordt. In Ceuta zijn vrijwel alle migranten die er waren aangekomen teruggekeerd naar Marokko, dat zegt de Spaanse overheid. Ceuta is een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Journalist Robin Raamakers ziet het daar ook ter plaatse.
2: Hier in het centrum van Ceuta zijn er intussen nauwelijks nog migranten te bekennen. De politie, samen met het massaal aanwezige leger, heeft wat dat betreft zijn werk gedaan. En alle Marokkaanse migranten hier uit het centrum letterlijk weggeduwd richting grens om ze aan te zetten om die grens ook over te gaan.
0: Eergisteren kwamen er tienduizenden migranten vanuit Marokko naar Ceuta. De Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten roepen hun burgers op om zich voor te bereiden op een vertrek. Het gaat om de ambassades in onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze raden de burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord geraken. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de weg en botste op een aantal bomen. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed gaat met hen beiden. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer.
1: We're cool for the summer. Geel FM.
2: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: In Geel wordt de straat Werft ter hoogte van de Hondenweide en de bibliotheek. Binnenkort eenrichtingsverkeer richting Werft en Baantveld. Parkeren mag dan alleen nog aan de kant van de bibliotheek. De stad, samen met de politie, neemt die maatregel om gevaarlijke situaties door fout parkeren te voorkomen en om de straat veiliger te maken voor fietsers en automobilisten. De nieuwe regeling geldt zodra beleiding en verkeersborden in augustus zijn geplaatst. De Jamaicaanse ambassadrice bracht vrijdag een officieel bezoek aan Geel. Op haar vraag naar aanleiding van Reggae Geel werd ze ontvangen door het stadsbestuur. Tijdens de ontmoeting werden geschenken uitgewisseld en stond de bijzondere band tussen Jamaica, Reggae en Geel centraal. Nadien trok de ambassadrice met een delegatie van het stadsbestuur naar het Reggae Geel Festival. De Kempense wijnbouwers slaan de handen in elkaar om lokale wijnen bekender te maken. 8 wijndomeinen organiseren op 15 en 16 augustus samen een open wijngaardweekend. Het gaat om Berghoven in Heist op den Berg, het Eikenvat in Morkhoven, Eerselshof in Lichtaart, Louis Winery in Loenhout, Walterus in Poederlee, De Zwaluw in Kasterlee, Valsleggen in Ravels en Verlooy Winery in Balen. Bezoekers kunnen er proeverijen, een wijnterras en extra activiteiten verwachten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
4: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nieuwstraat 87 in Geel.

0: Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen.
1: Geel FM.

0: Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in de helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een bomaanslag aan een café. 21 anderen raakten gewond. Dat meldt de antiterreureenheid van de politie. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang van het café. De slachtoffers zijn een klant en een veiligheidsagent die haar niet wilde binnenlaten. De aanslag is nog niet opgeëist. En in Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Hun nationaliteit is nog niet bekend. Volgens de politie zijn 4 lichamen geborgen, maar is het uitgesloten dat er overlevenden zijn. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
2: Geel FM.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.